0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: praise and our thanks, our gratitude.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
6: Top 33!
7: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En we gaan vandaag een hele mooie les behandelen. Ik ben heel enthousiast, want dit is een van mijn favoriete onderwerpen. Het is namelijk waar ik alles uithaal. Het is van waaruit ik leef. Wat me richting geeft, leiding geeft, inzicht geeft, wijsheid geeft, openbaring geeft, kennis geeft en ga zo maar door. Maar zoals altijd natuurlijk wil ik eerst gaan openen met gebed. Vader, dank u wel Heer. Dank u wel voor wie u bent en dank u wel voor wie wij mogen zijn in u. Dank u wel voor al uw waarheden, voor al uw beloftes, voor al uw offers, voor alles wat u ons gedaan heeft en tot stand heeft gebracht Heer. U bent zo'n goede God. We houden van u, Heer, en wil u vragen of u deze woorden die vandaag gesproken worden in vuur en vlam wil zetten door de kracht van uw Heilige Geest, zodat ze in de harten van de toehoorders tot leven mogen komen en vrucht mogen gaan dragen. Dat mag gaan bloeien in hun leven, Vader, tot prachtige boeketten. U bent een geweldige God, Heer, en alle eer geef aan u. In Jezus' naam. Amen. Alright. Ik zat gewoon eventjes te dromen eigenlijk tijdens het bidden. In een nanoseconde, om het maar zo te zeggen. Van hoe het zou zijn als wij niet hebben, of niet hadden gekregen van God wat hij ons heeft gegeven. En dat is ook de les waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is het woord van God. Wat zou er gebeuren als wij het woord van God niet zouden hebben? Wat zou er gebeuren als wij zijn waarheid niet zouden hebben? Als wij niet zouden kunnen ontdekken wie hij is en wat hij voor ons heeft gedaan. En wie wij zijn en wie wij mogen zijn in hem en wat wij vermogen door hem. Als we niet een spiegel zouden hebben waarin we onszelf zouden kunnen zien. En als we niet door het woord heen God zouden kunnen zien. Wat voor invulling hadden we dan gegeven aan onze geloofsbelevenis. Als er gewoon wedergeboorte had gezegd, maar we hadden niet geweten dat het een wedergeboorte was. Als er wonderen en tekenen bestonden, maar als we niet wisten waar deze vandaan kwamen en hoe we ze moesten toepassen en hoe we erin konden gaan wandelen. En ga zo maar door. Man, dat zou. Maar God heeft ons een prachtig geschenk gegeven. Een prachtig geschenk gegeven. En dat is zijn woord. Ik bedoel, hoe bijzonder en hoe krachtig en hoe powerful is dat? Dat God ons zijn woord heeft gegeven. Een woord wat standvastig is. Een woord dat onfeilbaar is. Een woord dat onveranderlijk is. Onveranderlijk is. Een woord waar je op kunt bouwen. Waar je op kunt vertrouwen. Waar je op kunt inzetten. Een woord wat de waarheid is. Man, dat is gewoon mind-blowing. En hoe meer je dat gaat beseffen, hoe meer passie je gaat ontwikkelen voor zijn woord. En hoe meer je God gaat leren kennen, hoe meer je realiseert dat zijn woord alles is wat je nodig hebt, samen met de Heilige Geest, om een leven te wandelen van overwinning. Nou, woorden zijn als een zaad. Woorden zijn als een zaad. En er zijn slechte zaden en er zijn goede zaden. Nou, het woord van God is een goed zaad. Alles wat niet in lijn is met het woord van God, dat is slecht zaad. Alles wat niet in lijn is met zijn waarheid is onkruid. Dat zijn dorens en distels. Het groeit en het groeit en het groeit. En het enige wat het doet is jouw leven overwoekeren, verstikken en onvruchtbaar maken. Dat is wat al die andere woorden doen die niet in lijn zijn met zijn waarheid en die niet zijn woorden zijn. Die overwoekeren, verstikken en maken jouw leven onvruchtbaar. Je moet dus het woord van God, het goede zaad in je leven gaan zaaien, zoveel als je kunt. En je moet het gaan bewerken in je hart. Dus je moet het gaan vermengen met geloof. Je moet erop mediteren, je moet erover nadenken, je moet het memoriseren. Je moet het uit gaan wandelen, je moet het toe gaan passen. Je moet het beleiden, je moet het proclameren. Weet je, je moet er geloof aan toevoegen, opdat je veel vrucht zult kunnen dragen. Nou, Lieve mensen, ik weet niet hoe je erover denkt, maar het woord van God is de absolute waarheid. Het is de absolute waarheid. Er is geen andere waarheid dan de waarheid van het woord van God. Het kan me niet schelen wie je bent. Het kan me niet schelen of je nou een president bent, of dat je nou minister bent, of dat je nou een of andere, weet ik veel wat, professor bent, of wat het ook is. En hoe goed geleerd in alles je ook maar bent. Er is maar één waarheid en dat is het woord van God. En als jij de dingen spreekt die niet in lijn zijn met zijn woord, spreek je leugen. Sorry, het is gewoon zoals het is. Want als het geen waarheid is, dan is het automatisch leugen. Dat is een hele logische gedachte. En het woord van God is de waarheid. En alles wat niet in lijn is met zijn woord, en alles wat niet afkomstig is van zijn woord, is dus leugen. Nou, dat wilde ik even gezegd hebben. Maar als het goed is, dan hebben we allemaal Gods woord voor iets geloofd. De toehoorders, ik ga er vanuit, de meeste van ons die luisteren, zijn kinderen van God. En we hebben Gods woord dus ergens voor geloofd. Kijk, bijvoorbeeld in Johannes 3, vers 16 staat dat al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, jij besloot dat woord te geloven en jij besloot dat woord uit te spreken en daarom ben jij nu zijn kind. Romeinen 10, vers 19 zegt dat als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. En dus jij geloofde het in je hart en je besloot dat te beleiden. Je besloot dat uit te spreken en jij besloot zijn woord uit te spreken. En door de belijdenis van dat woord werd jouw hele zijn werd getransformeerd. Jouw hele mens werd getransformeerd. Jij was blind, maar nu kun je zien. Je was duizend, maar nu ben je licht. Je was dood, maar nu ben je levend. Je was een slaaf, maar nu ben je een zoon. Je bent een zoon geworden omdat jij dat woord geloofde in je hart en beleed met je mond. Het woord van God. Dat als je in hem gelooft, in Jezus gelooft, dat je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Ja, dat is toch powerful. Weet je, het maakte van jou een erfgenaam van het koninkrijk van God. Het maakte dat je vergeven werd. Het maakte dat je behouden werd. Dat je gered werd. Het maakte dat je gezegend werd met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Het maakte dat je gezegend werd met de zegen van Abraham. Het maakte dat door zijn striemen jouw genezing werd. Het maakte dat al het oude voorbij was gegaan en alles nieuw is geworden. Het maakte dat je gewoon compleet heilig, puur en smetteloos en rechtvaardig voor de levende God kan verschijnen. Dat kleine beetje woord wat jij geloofde, bracht dat allemaal tot stand in jou en door jou. En voor jou. Nou, als dat kleine beetje woord wat je toen geloofde en uitsprak al zo'n transformatie in jou tot stand kon brengen, wat zal de rest van zijn woord dan allemaal wel niet tot stand kunnen brengen in en door jouw leven heen? Daarom zegt Colossenzen 3, vers 16, laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Staat het eigenlijk in Colossenzen 3, vers 16? Dat moet ik verifiëren, maar het staat in het woord in ieder geval. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. Laat het woord van God in rijke mate in u wonen. We hebben ook het laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dat is in de Engelse vertaling. Dat staat volgens mij in Petrus. Dus we gaan heel eventjes verifiëren. Het is Colossenzen 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En het is belangrijk om dat te hebben. Want hoe rijker het woord van God in jou woont, hoe meer goede vruchten je zult gaan dragen. Dus hoe voller jij raakt van het woord, hoe meer woord jij in jou hebt, hoe meer vruchten, goede vruchten, je zult gaan voortbrengen in je leven. Automatisch, want het woord wat je in je hebt is zaad. En zaad, als het in goede grond gezaaid wordt, brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aren, dan de volle koren in de aar. Dus Gods woord produceert goede vruchten in jouw leven. Weet je, heel vaak hoor ik mensen zeggen dat ze niet of nauwelijks de Bijbel lezen. Heel vaak. Ja, ik heb daar geen tijd voor. Ik luister af en toe naar één Bijbeltekst op mijn app. En dan of ik kijk af en toe één Bijbeltekst op mijn app. Ik kan niet goed lezen. Ik ben dyslectisch. Nou, je kan de Bijbel ook gewoon luisteren. Maar goed, dat gezegd te hebben. Er zijn zoveel mensen die zoveel smoesjes gebruiken. Mijn werk, mijn kinderen. Ik snap het niet, dus dan lees ik het maar niet. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk dat je God en zijn woord de allerhoogste prioriteit geeft. Dat je hem op de allereerste plaats zet in je leven. Want het is namelijk de waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. De waarheid zal je vrijmaken. Mensen snappen gewoon niet dat het juist het woord van God is dat maakt dat je kunt leven in overwinning. Weet je, als ik zelf heel erg druk ben met mijn ministry, met allerlei dingen bezig ben en zo, en ik heb soms dan iets minder tijd om in het woord te zitten, dan ben ik wel bezig met het woord en ik ben in het bidden en ga die dingen mooi, maar gewoon iets minder tijd in het woord. merk ik gewoon, dan lijkt het wel alsof ik een soort van leegloop. Het lijkt het wel alsof ik zwakker word, zeg maar. En dat komt ook omdat zijn woord een noodzaak is. Want zonder zijn woord verhonger je gewoon geestelijk. Je verhongert gewoon. Weet je, net als jouw lichaam voedsel nodig heeft, brandstof nodig heeft om te kunnen functioneren, zo heeft ook jouw geest brandstof nodig om te kunnen functioneren. En die brandstof is het woord van God. In Deuteronomium 8 vers 3 staat, men zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Ja, dus wij zullen leven van het woord dat uit de mond van God komt. Van elk woord dat uit zijn mond komt. En wij als discipelen van Jezus kunnen onmogelijk wandelen in wat God voor ons tot stand heeft gebracht, zonder de kennis en de inname van zijn woord. Onmogelijk. Zijn woord is het manna. Zijn woord is het dagelijkse brood uit de hemel. Zijn woord is ons voedsel. Het is wat we nodig hebben. Het is onze brandstof. Het is noodzakelijk voor een gelovige om het woord zoveel als maar kan tot zich te nemen. Ik zeg wel eens van krijg obesitas in het woord van God. Amen. Dat je gewoon zoveel van hem eet dat je helemaal over begint te lopen als het ware. Ontploft. Als een plofkip. Maar lieve mensen, het is gewoon... Excuus. Het is gewoon een hele logische beredenering. Kijk, als wij niet eten, voelen we ons zwak en verhongeren wij. Als wij niet dagelijks onze Bijbel lezen, erop mediteren, bidden en aanbidden. En als we niet dagelijks het woord van God over ons leven proclameren, zullen we ons al snel zwak en leeg gaan voelen. We hebben het brood uit de hemel nodig. We hebben het gewoon nodig. In Johannes 6, vers 1. Sorry, dat ging te snel. Maar in Johannes 6, vers 31 tot met 35 staat. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, ik zeg u. En wat ik zo mooi vind van Jezus als hij dit zegt, dan benadrukt hij iets heel heftigs. Hij zegt, voorwaar, ik ben. De opstandingskracht en het leven, het begin en het einde, de alfa en omega, hij die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar. Ik ben, die ik ben, zeg u. Nou, daar mogen we aandacht aan besteden als hij dat doet. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Nou, ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zegt tegen hen, ik ben het brood des levens. Ik ben het. Ik ben. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Man, wat is een belofte die Jezus maakt, jongens. Dit is echt mind-blowing gewoon. Mind-blowing. Jezus zegt gewoon, als je tot mij komt, zul je geen honger meer hebben. Als je in mij gelooft, zul je geen dorst meer hebben. Dat is powerful, man. Dat is gewoon powerful. Dit is gewoon een belofte die hij maakt. Dan zul je geen honger meer hebben naar de dingen van de wereld. Dan zul je geen dorst meer hebben naar de dingen van de wereld. Als je tot mij komt en in mij gelooft. Man. Jezus zegt dus, ik ben het brood des levens. Hij is dus het brood des levens. Maar Jezus is ook het woord. In Openbaringen 19 vers 13 staat geschreven, zijn naam luidt het woord van God. Dat is hoe hij heet. Hij is het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, Jezus, lieve mensen, is het woord dat vlees is geworden en uitgewandeld is onder ons. Hij is het woord. Zijn naam luidt het woord van God. En Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus Jezus is het woord. En het woord is God. Dus het woord is het brood des levens. Dus als wij dagelijks het woord, dat is Jezus, tot ons nemen. Als wij dagelijks het woord tot ons nemen. Zullen wij nooit geen honger meer hebben en nooit geen dorst meer hebben. Halleluja. Dat is toch powerful? Maar ik vind dat geweldig, jongen. Als je dat soort dingen ontdekt in het woord van God, dan kan je alleen maar enthousiast worden. Ik word hier mega enthousiast over. Want het woord van God is gewoon volmaakt en perfect, joh. Het maakt niet uit hoe je ernaar kijkt. Je kunt alles aan elkaar rijgen. Prachtige parels. Het is schitterend gewoon om te zien. Weet je, hoe alles perfect met elkaar verweven is en hoe alles perfect op elkaar aansluit. Hoe alles door het woord zelf wordt uitgelegd. Hoe je alle antwoorden kunt vinden op alle vragen die je maar hebt in het leven. Hoe je gewoon tot oplossingen kunt komen en tot inzichten kunt komen en tot openbaringen kunt komen. En ik zeg je, jongen, als je een openbaring krijgt van het woord van God, als er één ding geopenbaard wordt in één keer, je bent een tekst aan het lezen, in één keer, bam, komt het bij je binnen, in één keer snap je wat er staat van, oh, wauw, en dan heb je het al 1000 keer gelezen, maar in één keer, bam, snap je het gewoon. Dat is een logos, dat wordt in één keer rema in je hart. Dan wordt het woord in één keer levend in jou en raak je het ook nooit meer kwijt. Dat is gewoon machtig, man. Er is geen boek op de hele wereld niet die kan doen wat het woord van God doet. Het is het enige woord dat levend is en krachtig is en scherper is dan één of twee snijden zwaard. Er is niks anders dan het woord van God. Man, ik word er enthousiast van. Ik word er enthousiast van. Ik zeg je, als wij gaan staan in zijn woord en als wij zijn woord gaan geloven en als wij zijn woord gaan spreken over ons leven, dat de dagen van armoede en gebrek over zullen zijn en de dagen van kan ik niet en heb ik niet zullen tot het verleden behoren in de machtige naam van Jezus, halleluja. Mensen, de kracht en het belang van zijn woord zijn immens en niet te bevatten. De hele wereld en het heelal zijn geschapen en worden gedragen door zijn krachtig woord. Hè? Genesis 1 staat, hij sprak en schiep de aarde. En Romeinen 4 vers 17 zegt, hij roept de dingen die niet zijn alsof ze zijn. En Psalm 33 vers 9 zegt, hij spreekt het en het is er. Hij gebiedt het en het staat er. Zie je, zijn woord is levend en zijn woord is krachtig, lieve mensen. Hoe kunnen wij nou zijn woord niet de allerhoogste prioriteit geven in ons leven? Hoe is dat mogelijk? Het is immers hetgene dat leven geeft aan hen die het horen. Moet je kijken wat Jezus zegt in Johannes 6 vers 63. Hij zegt, de woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Jezus zegt, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. 1 Johannes 5 vers 12. Met andere woorden, wie het woord heeft, die heeft het leven. En wie het woord niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is toch powerful, man. Dat is echt ongelooflijk. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6. Hij zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Als wij Jezus de weg niet nemen naar zijn waarheid, zullen wij het leven dat hij voor ons heeft niet vinden. Hij zegt, ik ben de weg, dus ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het woord is de weg, de waarheid en het leven. Het woord is de weg, de waarheid en het leven. Want hij is het woord. Hè? Zijn naam luidt het woord van God. Dus Jezus, het woord is de weg. Jezus, het woord is de waarheid. Jezus, het woord is het leven. En het leven dat hij voor ons heeft, dat is het allerbeste leven wat je maar kunt bedenken. Daarom is het belangrijk dat wij het woord, zijn weg, het woord nemen naar zijn waarheid. En de waarheid zal je vrijmaken. En dan zullen wij het leven vinden dat hij voor ons heeft. Amen. Nou, het is dit leven in overvloed dat God voor ons heeft, dat de Satan van ons probeert te roven. De Satan probeert het leven van ons te roven dat God voor ons heeft. Weet je, de Satan is niet geïnteresseerd in je roddel en je lege praat. Hij is niet geïnteresseerd in jouw gepraat over van alles en nog wat, wat helemaal niks te maken heeft met het woord van God. Daar is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Hij is niet geïnteresseerd in je lege gesprekken. Hij is niet geïnteresseerd in je lege dialogen. Hij is niet geïnteresseerd in je lege discussies. Hij is niet geïnteresseerd in je geroddel en je achterklap en je geklaag en je gemopper en weet ik wat allemaal. Daar is hij helemaal niet in geïnteresseerd. Trouwens, een aantal van die dingen worden zelfs door hem geïnspireerd. Maar weet je, hij is geïnteresseerd in de woorden van God. Hij wil het gezaaide woord van God, wil hij uit je hart roven, zodat het geen vrucht kan dragen en dat jij dus vruchteloos blijft. Dat is wat hij doet. Kijk, als we kijken naar de Bijbel in Markus 4, ik pak het er even bij. In Markus 4, daar staat, de zaaier is hij die het woord zaait. He, dat is Markus 4, vers 14. De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de Satan en neemt meteen het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt, die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord. En het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. Zie je dus, er zijn drie typen grond in jouw hart. Dat als jij het woord van God in jouw leven zaait, dat geen vrucht draagt. En dat is wanneer de Satan komt om het uit je hart te roven. Omdat je gewoon geen, je hebt geen fundament. Er is geen goede grond, zeg maar. Je hebt je focus er niet op gericht. Je was er niet op gefocust mee bezig. Je hebt het wel gehoord, maar het is het ene oor ingegaan en het andere oor uitgegaan, zoals ze dan willen zeggen. De Satan komt en rooft het gewoon weg. Weet je? En steenachtige grond, dat wil zeggen dat je hoort het wel en je ontvangt het ook wel met vreugde. Maar omdat je geen wortel hebt in jezelf, daarom is het belangrijk om fundament te gaan krijgen, om wortel te gaan krijgen, zodat je het op een goede manier kunt ontvangen. Want als je geen wortel hebt, maar van het ogenblik bent van oké, ik hoor het nu en nu word ik er enthousiast van, maar dan weet ik veel, twee dagen later ben je het eigenlijk alweer vergeten, om het maar zo te zeggen. Of er komt vervolging of verdrukking omwille van het woord. Van, nou, hoe zit het dan hiermee, hoe zit het dan daarmee? En dan sla je helemaal dicht en dan weet je niet meer wat je moet zeggen. Dan struikel je meteen. Met andere woorden, dan faal je eigenlijk op dat gebied om, zeg maar, met het woord van God te counteren waar ze jou mee proberen te tackelen. Nou, en een andere is dat zij die in de dorens en de distels hebben, zeg maar, die hebben heel veel zorgen van deze wereld. Er is heel veel ruis, er is heel veel verleiding. En er zijn heel veel begeerten naar allemaal andere dingen. En dat is heel veel in de wereld waarin we leven, worden er allemaal aan blootgesteld. Weet je, maar wat dat doet, is dat verstikt het woord. Dus daardoor kan het geen vrucht dragen. Het blijft vruchteloos, omdat het gewoon verstikt wordt door al die dingen van de wereld. En dus jij moet aan je hart gaan werken, aan je hartgesteldheid gaan werken. En dan moet je gaan zorgen dat je in goede grond het woord van God zaait, zoveel als je kunt. Zodat je ervan begint over te lopen, zodat het vrucht begint te dragen. En als het goede grond is, dan is eigenlijk dit. Je hoort het woord, je neemt het woord aan. Ja, met andere woorden, je gaat er ook naar handelen, je gaat er ook naar wandelen. Zeg maar, en dan zul je vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig. Dus je hoort het woord en je pakt het met beide handen vast. Je neemt het aan, het is zo, omdat u zegt dat het zo is. En boom, je pakt dat woord en dan in één keer, dan ga je er naar handelen en naar wandelen. En dan gaat het in één keer vrucht dragen in je leven. Dat is gewoon powerful, man. Weet je, maar de Satan, die wil niet dat het woord van God in je hart gezaaid wordt. Daarom, als je ermee bezig bent, ik bedoel, laten we een paar voorbeelden nemen. Je leest de Bijbel, je bent klaar met lezen, twee tellen later, je bent vergeten wat je hebt gelezen. Bijvoorbeeld. Of je hebt naar een preek geluisterd, je loopt de deur uit, was een goede preek, ja, was zeker goed, we gingen er ook alweer over. Weet je, dat soort dingen, zeg maar. Dat is gewoon de Satan die dat woord uit je hart geroofd heeft. En daarom is het belangrijk dat je je focus richt op de levende God. En dat je luistert naar het woord en dat je het aanneemt en er dan naar gaat handelen. Dat je dat woord gaat proberen op te slaan. Nou, ik ga ook nog wel een les behandelen in hoe we dan, zeg maar, doeltreffend de Bijbel kunnen gaan lezen. Hartstikke mooie les, kun je ook gelijk gaan toepassen en zo. Maar jij moet het woord van God in je gaan opslaan, zoveel als je kunt. En je moet je aandacht eraan besteden en je moet het verzorgen in jou, zodat het zijn vrucht kan gaan dragen in jou. Weet je, dus nou, de Satan die wil dat natuurlijk helemaal niet. Die wil niet dat jij Gods woorden spreekt. Die wil niet dat je leven en overwinning spreekt. Die wil dat je zijn woorden spreekt. Zo zijn woorden van leugen, zijn woorden van ongeloof, woorden van vloek. Woorden van kan ik niet, woorden van heb ik niet, woorden van lukt mij niet. Of uitspraken van dat overkomt mij nou altijd, of dat zul je net zien. Hij wil niet dat jij weet wie jij bent en wat jij vermag in Christus. Want hij weet namelijk wat de woorden van God in jouw leven tot stand kunnen brengen. Daarom wil hij niet dat jij dat woord opslaat. Hij is de vijand en hij komt om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. Hij komt om het woord van jou te roven. Waarom wil hij dat woord van jou roven? Omdat het belangrijk is, man. Dat woord kan jouw hele leven compleet transformeren. Weet je, hij weet wat die woorden in jouw leven tot stand kunnen brengen. En daarom wil hij het van je roven. Stel dat de aanklager jou bijvoorbeeld aanvalt omdat je een keer een fout hebt gemaakt. En hij fluistert je in dat je een mislukkeling bent die God nooit zou kunnen vergeven. En stel dat jij Gods waarheid niet in je hart hebt en je gaat de woorden van de Satan geloven en herhalen. En je gaat dus dood en ongeloof over jezelf spreken. Ah, zie je wel, ik ben een mislukkeling, ik kan helemaal niks, God kan mij niet gebruiken, God kan mij nooit vergeven, wat ben ik toch weer een sukkel, hoe kan ik dat nou weer gedaan hebben? En je loopt weg van de aanwezigheid van God en weet ik wat allemaal. Dan zal jij dus in een verslagen leven komen te wandelen, terwijl je eigenlijk meer dan overwinnen bent in Christus Jezus. Maar omdat je het woord niet in je hebt, omdat je niet weet wie je bent in Christus, zul je verslagen door het leven gaan. Maar dat hoeft helemaal niet. Als jij het woord in je hebt en de Satan komt met zijn leugens, kun je het gaan counteren. Wanneer jij Gods woord opslaat in je hart en je begint te proclameren over jouw leven, maakt de boze echt geen schijn van kans. Hij zal blijven komen, hij zal het blijven proberen. Maar hij zal steeds minder ingang bij je vinden, omdat jij gewoon steeds meer in de waarheid wandelt. En hoe meer je in de waarheid wandelt, hoe beter je de leugen kan herkennen. Amen. Maar als hij komt, dan neem je het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En dan zeg je tegen hem, joh, als waren mijn zonden als scharlaken, hij was dus witter dan de sneeuw. Hij deed ze ver weg van het oosten van het westen. En zo ver heeft hij mijn zonden van me weggedaan. Weet je, en het handschrift dat tegen mij getuigde is uitgewist. Ik hoef niet meer te denken aan de dingen van vroeger. Ik hoef niet meer te denken aan het verleden. Ik kijk niet meer achterom. Ik vergeet wat achter mij ligt. Want ik ben nu helemaal clean. Mijn zondennatuur is uitgedelgd. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Je hakt gewoon zijn kop eraf met het woord van God. Want die dingen die ik net noemde, staan allemaal in het woord van God. Maar jij kunt dus gewoon het woord pakken, het zwaard van de geest. En dan kun je gewoon de Satan counteren met al zijn leugens. Je gaat vieze, vuile, smerige leugenaar van een rat dat je bent. Jij bent gewoon onder mijn voeten, joh. Daar staat geschreven. Jezus deed precies hetzelfde. Jezus werd verzocht in de woestijn. De Satan kwam. Hij ging niet zeggen van nou, Satan, vind ik niet leuk wat je doet. Dan moet je echt mee gaan kappen, want dat vind ik echt niet grappig. In Matthäus 4 kun je het lezen. Weet je, en van als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden moeten worden. Als u de zoon van God bent, werp u dan van deze tempel af. Als u de zoon van God bent. Weet je, en hij bleef maar gewoon hem verzoeken op alle dingen wat in de wereld is. Hè? De lust van de ogen, de begeerte van het vlees en de hoogmoed van het leven. Weet je, daar weet Jezus allemaal op vervolgd in Matthäus 4. Maar hij zei iedere keer van er staat geschreven. Er staat geschreven. Hij nam het woord van God, het zwaard van de geest, en hakte daarmee de Satan zijn kop eraf. En dat vindt de Satan niet leuk als je dat doet. Geloof me nou maar. Maar dat is gewoon hoe je het moet doen. Weet je, al die waarheden in het woord van God zullen jou behoeden voor een leven van zelfveroordeling, schuld en schaamte. Het zal je behoeden voor ellende. Het zal je behoeden voor armoede, voor ziekte en voor falen. De vijand maakt geen schijn van kans als jij de woorden van God spreekt over je leven. Echt geen schijn van kans. Weet je, dus besef je gewoon wie je bent. Ik ga het ook nog met jullie hebben over de kracht van woorden. Maar het woord van God vertelt jou alles wat je nodig hebt om in een leven te wandelen van overwinning. Het vertelt je alles wat je nodig hebt om te weten wie jij bent in Christus. Wat je hebt ontvangen in Christus. Wat je toekomst is. Wat je vermag. Wat je toekomt. Waar je rechtmatig aanspraak op mag maken. Het vertelt je hoe je kunt wandelen in gezondheid. Het vertelt je hoe je kunt wandelen in vrede. Het vertelt je hoe je kunt wandelen vrij van verslavingen. Vrij van depressies. Vrij van welke vorm van gebondenheid dan ook. Het vertelt je hoe je in blijdschap kunt wandelen. Hoe je in liefde kunt wandelen. Hoe je in vrede kunt wandelen. Nederigheid kunt wandelen. Het laat je zien hoe je kunt wandelen met de Heilige Geest. Hoe je een relatie kunt hebben met de Heilige Geest. Hoe je een relatie kunt hebben met God. Hoe je de naam van Jezus kunt toepassen. Het vertelt je alles wat je maar wil weten. Alles om in een leven van overwinning te komen wandelen. Het woord van God is onfeilbaar en je hebt het nodig. Want zonder het woord van God had jij hier vandaag niet geweest. Het brengt je leven. De Bijbel zegt heel mooi. De hemel en de aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen nooit vergaan. Het gras valt af en de bloem verdort, maar mijn woorden zijn voor eeuwig. Hij zegt, zijn woord is zo sterk als een hamer. Zijn woord is een alverterend vuur. Zijn woord is een licht op ons pad. Zijn woord, weet je, is leven voor wie ze vinden en genezen voor heel hun vlees. Weet je, zijn woord is onveranderlijk. God is onveranderlijk. Jezus is onveranderlijk. En zijn woord is mega, mega, mega belangrijk voor jou om toe te passen in je leven. Om erop te mediteren, om het tot je te nemen, om het te kennen, om het te zaaien in je leven. Ik zeg je, dan pas gaat die echte transformatie plaatsvinden die je in jouw wederomgeboren geest al lang hebt ontvangen. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn. En als er vragen hierover zijn of opmerkingen of wat dan ook, dan weten jullie ons te bereiken. Heel veel zegen. Vergeet niet mijn boeken gratis te bestellen. Vergeet ons niet te liken op onze social media's. En vergeet niet om God te danken en te loven ten prijs van zijn goedheid. Amen. Alle eer aan de Heer. Hey, tot snel. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Today is the beginning of my third week teaching on a subject that I've entitled Living in the Balance of Grace and Faith. And I tell you, this is powerful. This is one of the revelations that just connected the dots for me, made things fall in place. And I tell you, it's benefited me tremendously, and I believe that this will really bless you. Let me just mention again that I'm giving away this book. This is a 200-plus page book, and we are giving this away. We do encourage people to give. You know, if no one gave, we couldn't do that. But my partners have enabled me to make this teaching available to anyone, regardless of your ability to pay. But if you can help us, we would appreciate it. We'll be giving away tens of thousands of these, and we just need those of you that can give to help us. But we want you to have this teaching. So let me just mention that in the first 2 weeks of the teaching on this, that I've already basically made the foundational point, and that is that grace is what God has done. Faith is just our response to what God has done by grace. Now, that may sound really simple, but the vast majority of Christians believe that faith is something we do to get God to respond to us. That is not accurate. That is not biblical faith. That's what the Bible calls works. And by the works of the law shall no man be justified in his sight. And yet many people fall into this thing of thinking that they've got to perform, they've got to do something in order to get God to respond to them. For instance, in healing, most people believe that God

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord. Ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We zijn met deel 2. En we gaan dus nog 2, 3 redenen behandelen over gebed en daarna 7 verschillende soorten gebed. Daar kunnen we wat sneller doorheen. Het is gewoon belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn. 1 Johannes 3, vers 22. Daar staat dit. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Doen wat hem welgevallig is. En we gaan ook even Jacobus 4, vers 2 lezen. En daarna Marcus 11, vers 25. We hebben daar straks vers 24 gelezen. Eerst Jacobus 4, vers 2. Daar staat namelijk, dus net in die tekst 1 Johannes 3, vers 22, ook even het laatste, waar de Bijbel zegt, wij krijgen wat we ook maar bidden als we doen wat hem wel gevallig is. En dan staat hier in Jacobus 4, vers 2, u verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U benijdt anderen. U beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en u voert strijd. U krijgt niet omdat u niet bidt. Gaat ook over gebed in Marcus 11. Na vers 24, je hoeft het misschien niet op te zoeken, waar staat alles wat je bidt en begeert, gelooft dat je het ontvangen zult. Daar staat er en. Nou, als er en staat, moet je altijd vragen waarom staat er en. Dat betekent dat het gedeelte daarvoor nog niet afgelopen is. En wat? Naast het geloven dat we het ontvangen zult. En als je dan staat te bidden, je hebt dus je geloof aan het gebruiken, dan zegt hij, vergeef dan ook mensen. Als je iets tegen iemand hebt. Want uw Vader in de hemel, opdat ook uw Vader in de hemel u vergeeft. Nou, dit zijn een aantal dingen. Alleen wat God van ons vraagt, God wil al onze gebeden beantwoorden, maar God is op zoek naar mensen die een levensstijl hebben die hem wel gevallig is. En dat betekent dat we mensen vergeven. Dat we geen ruzie maken, dat we niet allemaal aan het strijden zijn, dat we geen vleeselijk leven leven, maar een geestelijk leven. We ontvangen niet door allerlei ruzie, vleeselijkheid en onvergevingsgezindheid. Dit staat er in 1 Petrus 3 vers 7. En dit is ook een hele krachtige tekst. 1 Petrus 3 vers 7 tot 12 over gebed, want hier zie je datzelfde. Dat je niet ontvangt van God als je een vleeselijk leven leidt met allemaal ruzie, onvergevingsgezindheid en allemaal dingen. Want dan moet je eerst je leven op orde brengen. Evenzo mannen, woon met begrip met haar samen, met je vrouw. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Zie je dat? Daarom moet je geen ruzie maken met je vrouw, sowieso niet. Maar onder andere omdat dan je gebeden verhinderd worden. Ten slotte, en dan gaat hij eigenlijk daarop door, wees eensgezind. Heb medeleven, heb broederslief, wees barmhartig, wees vriendelijk. Vergeld geen kwaad, geen lasten met lasten. Maar zegen, want daar bent u voor geroepen, opdat u ook de zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, moet zijn tong weerhouden van het kwaad, zijn lippen van het spreken van het bedrog, zich afkeren van het kwaad en het goede doen, vrede zoeken en dat najagen. Zie je dat? Het gaat allemaal over geen vleeselijke levensstijl. Niet ruzieën, allerlei discussies en allerlei, wat je ook heel veel nog bij christenen ziet. En dan staat vers 12, want, waarom niet? Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. En al die dingen horen niet bij het leven van een rechtvaardige. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dus al deze teksten leren ons iets over een leven. Leven vol van de geest, van het karakter van Jezus. Gaat er niet om dat je perfect bent. Gaat het niet om. Het gaat erom dat je probeert te leven naar de geest. Wandelt in de vrucht van de geest. Mensen vergeeft. Dat je op Jezus wil lijken. Dat je doet wat hem welgevallig is. En dan zegt Jezus, vraag wat je maar wilt. Hij zegt niet, als je perfect bent, vraag wat je maar wilt. Maar wel dat je leeft wat hem welgevallig is. Dat we gewoon leven leven wat hem welgevallig is. Dat we het karakter van Christus laten zien. En dit is wel heftig van sommige mensen. Maar we moeten wel beseffen dat... We gaan even 1 Samuel 2 vers 30. Want dit is een tekst die is wel heftig, maar wel goed om eens gelezen te hebben. 1 Samuel 2 vers 30. En als je hem gevonden hebt, dan mag je prijs de Heer roepen. Heeft iedereen hem? In 1 Samuel 2 vers 30, daar staat, daarom spreekt de Heere, de God van Israël, het gaat over Eli die niet doet wat God hem gezegd had. Ik had duidelijk gezegd, uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heer, er is bij mij geen sprake van. Want wie mij eren, zal ik eren. Maar wie mij verachten, zullen zelf veracht worden. God zegt hier, als mensen mij eren, en eren betekent ook belangrijk vinden en hoogachten en luisteren. Wat zegt God dan? Wat doet hij daarmee? Zal ik hun eren? Zo. Zal ik hun eren? Maar God zegt ook, wie mij verachten, wie mij niet belangrijk vinden, wie niet naar mij luisteren, daarvan zegt God, maar die veracht ik ook. Daarom zegt Petrus net, de ogen van de Heer of zijn oren zijn neigen naar het gebed van de rechtvaardigen. En ik heb dit op een bijzondere manier geleerd. En misschien, sommige van jullie kennen misschien het verhaal, maar toen ik jeugdleider was en op een gegeven moment had ik geen auto, maar ik kreeg een profetie. God gaat je een auto geven. Ik vertel het hele verhaal nog een keer. Het is een heel grappig verhaal. Maar op een gegeven moment kreeg ik echt een autocadeau. En ik was zo ontzettend dankbaar. En ik weet nog, ik zat te bidden en ik zei, Heer, dank u voor de auto, dank u voor de auto, dank u voor de auto. En God zei, nee, ik bedank jou. En ik dacht, nou, dat past niet even helemaal in mijn theologie. Ik zeg, sorry Heer. En God zei, Johannes 12, vers 26. En ik had geen idee wat er stond. En ik ging naar Johannes 12, vers 26. En ik zal hem voorlezen. En daar staat dit. Johannes 12, vers 26. Daar staat, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En ik was altijd bezig om God te dienen, jeugdwerker. Alleen ik had nooit geen geld voor een auto. Ik had alleen een Thomas. Ze noemden mij apostel Thomas. Want ik moest overal op mijn Thomas heen. Dus ik was altijd apostel Thomas. Maar op een gegeven moment kreeg ik die auto en ik was zo dankbaar. En ik zei, Heer, maar God zei, nee, ik bedank jou voor alles wat je doet. En toen gaf God me deze tekst. Als iemand mij dient, zal de Vader hem ook eren. Dus zorg dat je levensstijl gewoon welgevallig is met God. Amen. Reden nummer 6. Wanneer ontvangen we niet als jij niet bereid bent om aan anderen te geven waar je zelf om vraagt? Als je niet bereid bent om aan anderen te geven waar je God zelf om vraagt. Denk niet dat God aan jou geeft wat je zelf niet aan anderen wil geven. Nou, dit is nogal heftig voor sommige mensen, maar Jezus, we hebben hem al gelezen, Marcus 11, vers 24 en 25, zegt hij, vraag wat je maar wil in geloof, je zal het ontvangen. En vergeef iedereen, opdat uw Vader in de hemel ook u vergeeft. Toch? Dat staat er. Maar andere woorden, Jezus zegt, als jij niet bereid bent anderen te vergeven, waarom zou God jou dan wel vergeven? Daarom is vergeving zo belangrijk. Want dat is het grootste in het hart van God. En Jezus vertelt er zelf een hele gelijkenis over in Matteüs hoofdstuk 18. Waar hij vertelt een heel bekend verhaal van die man die dan een schuld heeft. En dan komt hij bij zijn schuldeiser. En hij had bij wijze van spreken een schuld van tientallen of honderden miljoenen. En zijn schuldeiser zegt dan, weet je wat, ik scheld het je kwijt. Ik scheld het je kwijt, je bent vrij. En die man gaat terug, hij is blij dat hij vrij is van zijn schuld. En dan komt hij iemand tegen die hem nog, bij wijze van spreken, 5 euro verschuldigd is. En die vraagt hem om kwijtschelding. En dan wordt hij boos, zegt hij, kwijtschelding, kwijtschelding. En dan leert Jezus ons iets in die gelijkenis over vergeving. Dan zegt hij, als wij niet bereid zijn om anderen te vergeven, vergeeft God ons ook niet. We hebben allemaal zoveel genade ontvangen. We hebben allemaal zoveel vergeving ontvangen. En het is nooit de bedoeling dat je dat voor jezelf houdt. Maar als jij vergeven bent, vergeef alle anderen. En als jij niet bereid bent om te delen wat je zelf ontvangen hebt, dan geeft God het je ook niet. En dat gaat dus over vergeving, maar ook over financiën. De Bijbel zegt, wie karig zaait, zal karig oogsten. 2 Korinther 9 vers 6. Dus wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Dan zegt hij, wie veel zaait, zal veel oogsten. Nou, wie niet zaait, zal ook niet oogsten. Kijk, het is, sommige christenen hopen dat er staat oogsten en zaaien. Die willen eerst oogsten. Nee, de Bijbel zegt, het is zaaien en oogsten. Je moet eerst geven voordat je gaat ontvangen. En als jij niet bereid bent om te geven, ga je ook niet ontvangen. Jezus zegt, geef en je zal gegeven worden. Dus als wij niet bereid zijn om te geven, dan gaat God het ook niet aan ons geven. Hetzelfde zie je met barmhartigheid. Lucas 6, vers 37. Oordeel niet en je zal niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en je zal niet veroordeeld worden. Laat los en je zal losgelaten worden. Het betekent met, het begint met, jij laat los. En dan ga je losgelaten worden. En in die context zegt hij, geef en aan u zal gegeven worden. Wat heeft te maken met oordelen, veroordelen, loslaten, geven, barmhartigheid, liefde. Dus wees altijd bereid om aan anderen te geven wat jij van God vraagt. Als jij voorziening van God vraagt, wees bereid om het te delen met anderen. Als jij vergeving aan God vraagt, ben je bereid om vergeving te delen met anderen. Mensen die jou iets aangedaan hebben. En anders maakt het wel een aantal keer duidelijk dat God het ons ook niet geeft. En de allerlaatste reden die ik aan wil halen is als we een verkeerd motief hebben. Gaan we naar Jacobus hoofdstuk 4, vers 3. Jacobus hoofdstuk 4, vers 3. Ik ga hier één getuigenis over vertellen. Maar Jacobus 4, vers 3, daar staat, en als u bidt, ontvangt u niets. Nou, Jezus zei, als je bidt, ontvang je iets. Toch? Ieder die bidt, ontvangt. Maar Jacobus zegt hier, als je bidt, ontvang je niets. Nou, zeker willen weten, wat is er aan de hand? Hoe gingen we van iets naar niets? We moeten van niets naar iets. Niet van iets naar niets. Als u bidt, ontvangt u niets. Gelukkig staat er ook bij. Omdat u verkeerd bidt. Dus wanneer ontvangen wij niet? Als we verkeerd bidden. Dus kan je verkeerd bidden? Ja, je kan verkeerd bidden. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Nou, en daarvoor, vanaf vers 1, gaat het over strijd, conflicten, ruzie, jaloezie, al die dingen. En te midden van die hele wanorde en ruzie en strijd, proberen ze ook nog te bidden. En waarschijnlijk zelfs waar ze ruzie om maken, ook nog door gebed te krijgen. In sommige gemeenten is dat hetzelfde. Dan is iedereen aan het bidden over wie de oudste mag worden bijvoorbeeld. En ellebogen werken en de een afkraken achter zijn rug om. En ook nog bidden, Heer, maak mij oudste. Hij zegt, je krijgt het niet, want je bidt verkeerd. En als je bidt, dan bid je met verkeerde dingen in je hart. Dus je motief moet zuiver zijn. Waarom wil je iets? Waarom wil je iets? Waarom wil je iets? En een prachtige getuigenis, als je hem nooit hebt gehoord, is Dan Moeller. Als je hem intypt, Marriage Testimony van Dan Moeller op YouTube, krijg je zijn verhaal over zijn huwelijk. En het verhaal is eigenlijk dat hij, zijn vrouw was een christen. En hij niet, hij leefde helemaal zonder God. En op een gegeven moment wilde hij scheiden. En zijn hele huwelijk was helemaal kapot. En zijn vrouw wilde ook scheiden. Ze hadden knallende ruzie. En ze spraken niet eens meer met elkaar. En op een gegeven moment ontvangt hij Christus. Hij komt tot geloof. En zijn vrouw was al christen. En maar hij zei, ja schat, ik ben tot geloof gekomen. En zijn vrouw zegt, donder op, vuile hypocriet. Want nou denk je zeker dat als jij snel verchristen wordt, dat ik bij je blijf en dit en dat. En die wilde hem niet, die wilde hem helemaal niet meer zien. Dus hij in zijn wandel met God, hij begon te bidden voor zijn huwelijk. En het hele ding is dat op een gegeven moment zijn vrouw had al jarenlang gebeden voor het huwelijk. Al jarenlang dat het gered zou worden. En Zijn vrouw vertelde ook dat verhaal, dat zij zegt, op een gegeven moment, ze zag ergens van, het is echt, het is geen smoesje. Hij is echt met God bezig, maar er was zoveel gebeurd. En op een dag, staat die vrouw, vertelt, ik stond voor de spiegel. En ik zei, van Heer, maar waarom heeft u al die jaren lang niet mijn gebed verhoord? En God zei, je bad met een verkeerd motief. Want zij bad jarenlang, Heer, laat hem tot geloof komen, laat hem tot geloof komen. Maar waarom wilde ze graag dat hij tot geloof kwam? Niet zodat hij Christus zou leren kennen, maar zodat zij weer een gelukkig huwelijk zou hebben. Niet zodat haar man gered zou worden, maar zodat hun leven voor iedereen er weer gelukkig uitzag. En ze zich niet hoefde te schamen over de situatie waar ze in zat. En eigenlijk was ze met een helemaal verkeerd motief aan het bidden voor de redding van iemand anders. Niet dat ze zonden zou vergeven worden, niet dat hij in de hemel zou komen, maar zodat haar leven er beter van zou worden. En God corrigeerde haar. En ze bekeerde zich ervan. En dan een tijd later komt hij tot geloof. Maar ze moest de houding veranderen. En daarom is het soms heel goed, waarom bidden we ergens voor? Wat is je motief terwijl je ergens voor bidt? Amen. Dus God wil onze gebeden verhoren. Maar wij moeten actie ondernemen. We moeten bidden naar zijn wil. In geloof. Niet snel opgeven. Niet in allerlei vleeselijkheid wandelen. Bereid zijn om anderen te geven wat we zelf vragen. En het juiste motief hebben. En dan zegt Jezus, ieder die bidt, ontvangt. Amen. Ieder die bidt. Hierdoor gezegend alvast door dit stuk over gebed. Ja? Oké, dan wil ik het kort nog hebben over verschillende soorten gebed. Verschillende soorten gebed. En we gaan even lezen Efeze 6 vers 18. Daar staat, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed. En andere vertalingen, bijvoorbeeld de NIV en anderen zeggen met alle soorten gebed. En smeking bid in de geest. En daarin waakzaam bent. Met alle volharding en smeking voor de heiligen. Met allerlei soorten gebed. Nou, wat belangrijk is, is er zijn verschillende soorten gebed. En we moeten weten, welke soort gebed passen we wanneer toe? Alles is gebed, maar het zijn verschillende soorten gebed. En elke soort heeft zijn eigen regels, zou je kunnen zeggen. Heeft zijn eigen regels. Kijk, hetzelfde met sporten. Je hebt allerlei verschillende balsporten. Maar het heeft allemaal zijn eigen regels. Je hebt volleybal, handbal, voetbal, hockey. Het is allemaal een balsport. Maar als je met voetbal de bal in je handen pakt en begint te rennen, telt je punt niet. Amen. Dus we moeten weten, wat zijn de regels waar we voor aan het bidden zijn? Er zijn verschillende soorten gebed. Een van de gebedssoorten is voorbeden. Is voorbeden. Filippenzen 4 vers 6 en 7 staat dat. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Voorbeden. Nou, de Bijbel geeft heel wat teksten over voorbeden. Maar voorbeden is dus je bent niet aan het bidden voor jezelf, maar je bent aan het bidden voor een ander. Of voor je kerk, of voor je dorp, of voor je stad, of voor je land. Je bent aan het bidden voor een ander. En een van de voorbeelden die ik al gaf als jeugdleider, dat we waren heel veel voorbeden aan het doen, maar we deden niet de actie die erbij hoorde. En dus werkte het niet. En toen we dat wel gingen doen, begon God te werken. Nou, voorbeden betekent niet, wat sommige mensen denken met smeken aan, Heer alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Heer alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Hij blieft, om het zo maar even te zeggen. Hij wil het heel graag. Bijvoorbeeld als we aan het bidden zijn voor opwekking en mensen die tot geloof komen. Dat blieft hij heel erg. Maar hij is aan het zoeken voor mensen die dat doorbidden en daarop gaan staan en Gods woord proclameren over de situatie. En dat in de geestelijke wereld daar een strijd wordt gestreden. En dus het is niet alleen maar smeken, maar het is ook je geloof gebruiken. Nou, waar kunnen we voorbeden voor doen? Efeze 6 vers 18, die tekst die we net lazen. Terwijl we bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bid in de geest, daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking bid voor alle heiligen. voor alle heiligen. Dat zijn niet de heiligen uit de katholieke kerk. Heilige Antonius, heilige weet ik voor wie. Nee, dat zijn de gelovigen. Die worden de heiligen genoemd. Die zijn geheiligd in Christus Jezus. Dus als Paulus het heeft over voorbeden in Efeze 6 vers 18, zegt hij, bid voor alle gelovigen. Bid voor alle gelovigen. Dus een gedeelte van jouw gebedstijd zou moeten bestaan uit het bidden voor andere gelovigen. Nou, er zijn er verschillende dingen die je kan bidden. En laten we eens even naar Colossense 1 gaan. Daar lezen we namelijk een gebed wat Paulus bidt voor de gelovigen. En Efeze 1 vers 17 ook. Die hebben we een aantal keer aangehaald dit jaar. Maar we gaan even naar Colossense. Daar zien we namelijk wat Paulus bidt voor de gelovigen. En dit is ook iets wat jij kan bidden. Voor je eigen leven. Of voor mensen die je kent. Colossense 1 vers 9. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden. Zie je, hij is aan het bidden. En te smeken. Nou, waar is hij nou voor aan het smeken? Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijke inzicht. Nou, dat is een gebed die we kunnen bidden voor heel veel gelovigen. Toch? En voor heel veel kerken, voor iedereen. Dit hebben we allemaal nodig, heb ik nodig. Dit is iets wat ik dagelijks bid. Heer, vervul me met de kennis van uw wil. Geef me wijsheid. Geef me inzicht. Zodat u wandelt op een wijze die de Heere waardig is. Heer, we bidden voor die mensen. Dat ze zullen wandelen op een wijze die u waardig is. Dat ze u in alles zullen behagen, zegt hij. Hem in alles behaagt. Dat is jammer voor aan het bidden. Dat ze in elk goed werk vrucht dragen en groeien in de kennis van God. Terwijl ze met alle kracht bekrachtigd worden. Nou, dat zijn gebeden om te bidden voor mensen. Heer, we bidden dat ze vervuld worden met uw wil. Met de kennis van uw wil. Met wijsheid, met inzicht. Dat ze wandelen op een manier die u waardig is. Dat ze volop vrucht gaan dragen. Dat ze de kracht van God op hun leven komt. Dat is bidden voor mensen. Dat is wat Paulus bad voor mensen. Dat is wat we bidden voor de heiligen. Dat is wat we bidden voor de mensen om ons heen op Bijbelschool. De mensen in onze gemeente. De vrienden die we hebben. Dit is wat we bidden. Efeze 1 vers 17. Hoef je niet op te lezen. Sowieso hoef ik hem niet op te lezen, want ik ken hem uit mijn hoofd. Omdat ik hem zo vaak bid, voor mezelf en voor anderen. Maar dan zegt Paulus, ik buig mijn knieën voor onze Heer Jezus Christus en de Vader van de Heerlijkheid. En ik bid. Dus ik bid dat de ogen van hun hart opengaan. Dat ze een geest van wijsheid en openbaring zullen ontvangen. Dat ze een heilige geest van wijsheid en openbaring zullen ontvangen. Dan bidt hij en hij zegt, ik bid dat ze zullen zien hoe groot de rijkdom is van de heerlijkheid van de erfenis die ze gegeven is. En dan wordt Jezus gestorven aan het kruis. Hij heeft een hele rijke erfenis achtergelaten. En ik bid dat ze het gaan zien, dat ze het gaan pakken, dat ze niks laten liggen. En dan zegt hij, en ik bid dat ze zullen zien hoe groot de overweldigende kracht is die werkzaam is in ze. Dezelfde kracht die werkzaam was toen Christus opstond uit de dood. En dat ze gaan zien dat Christus is gegeven aan de gemeente, dat alles onder hun voeten is. Dat is Paulus aan het bidden voor de heiligen. En dat is wat wij mogen bidden. Over kerken. Heer, laat ze zien hoe groot de erfenis is die ze hebben. Dat ze niks laten liggen. Dat ze zullen zien hoe groot de kracht is die aan ze gegeven is. Dat zijn allemaal gebeden die je kan bidden voor de heiligen en ook voor je eigen leven. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Colossense 4 vers 12. Lezen we ook een gebed wat Paulus bidt. Is dat handig om te weten? Ja. Amen. Wauw, deze is ook zo mooi, mensen. Natuurlijk, want het staat in de Bijbel. Dit is krachtig, hoor. Epafras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, en die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Wauw, daar was hij altijd voor aan het bidden voor die gemeentes. Heer, laat ze volmaakt en volkomen vaststaan in uw wil. Efeze 3, nog zo'n schitterend gebed. Daar bidt Paulus, deze gaan we niet helemaal lezen, maar daar bidt hij dat ze de volle diepte kunnen begrijpen. De lengte, de breedte en de diepte van Christus en de liefde van Christus zouden kennen, bidt hij. Even kijken, hebben we nog een... Efeze 6 vers 19. Efeze 6 vers 19 is ook zo'n schitterende. Efeze vers, daar doet Paulus namelijk een

0: in hun mond. Allemaal dingen wat we voorbeden kunnen doen. Voor de heiligen. Voorbeden voor de heiligen. Dat was Colossense 4 vers 3. Bid voor open deuren om het evangelie te prediken. Dus dat is iets waar we voor bidden. Iets anders waar je voor kan bidden zijn uitstortingen van de Heilige Geest. Zacharia 10 vers 1. Vraag de Heer om regen ten tijde van regen. Bid voor de regen van God, voor uitstortingen van God, voor bewegingen van God. Zoals Ivan Roberts in Wales. Heer, raak ons door de stad aan, raak onze stad aan, raak onze stad aan. En binnen 2 maanden kwamen er 100.000 mensen tot geloof. Hij was dag en nacht aan het bidden, was voorbeden aan het doen voor die opwekking. Nou, iets anders waar we voor bidden, 1 Timotheus 2 vers 1.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
3: Heb jij het verlangen om iedere belofte uit Gods woord in jouw leven realiteit te zien worden? Bestel dan gratis mijn boekje 100voudig vrucht dragen. In dit boekje leg ik uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat het zaad van Gods woord 100voudig vrucht draagt in ons leven en hoe we Gods beloftes volledig in ons leven zichtbaar kunnen zien worden. Bestel het boekje 100voudig vrucht dragen nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: 1 Timotheus 2 vers 1. Belangrijk dat er in Nederland weer gebedsscholen komen. Mensen leren bidden. Wat zijn de gebedsdiensten? Ze zijn de minst populaire diensten in de kerk, maar horen de meest krachtige diensten te zijn. Ze zeggen wel eens op de zondagochtenddienst zie je hoe populair de kerk is en op de gebedsdienst zie je hoe populair Christus is. Amen of au. In ieder geval, 1 Timotheus 2 vers 1. Ik roep er dan voor alles op toe dat de smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. Zie, hij noemt verschillende soorten gebed op. Voor koningen en alle die hoog geplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leven. In alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Die wil dat alle mensen zalig worden en kennis van de waarheid komen. Dus een van de dingen waar we voor bidden is voor de overheid. Het is de verantwoordelijkheid voor christenen om te bidden voor een overheid. En met alle respect, maar heel veel christenen bidden niet voor een overheid. Die zeikelen maar een overheid af. Maar de opdracht is bid voor de overheid. Bid voor mensen die hoog geplaatst zijn. Bid voor alle koningen. Bid voor ze. En ik geloof dat we kunnen bidden voor wijsheid. Dat er mannen en vrouwen van God komen. Maar ook dat we tegen bepaalde dingen kunnen bidden. Want soms zie je christenen aan de andere kant omslaan. En die durven ze alleen maar lief over een bol te aaien. Heer, we bidden voor wijsheid voor die persoon. Nou, misschien moet die persoon er helemaal niet zitten. En het is een getuigenis van een... Ik moest in Bulgarije spreken. En, dat is zwaar communistisch geweest. En Echt een duivels regime zat erop, waar alle geloof uit de samenleving werd gehaald. En die voorganger van die kerk, die leefde midden in die tijd van vervolging. En hij zegt, op dat plein, voor dat stadhuis, kwamen we iedere keer stiekem samen met christenen. Maar dan waren we aan het bidden. En hij zei, een van die dingen die hij vertelde, hij zei, heel lang waren we aan het bidden voor wijsheid en kracht. Maar op een gegeven moment zei hij, begonnen we die communistische geest te binden die erachter zat. En dat duivelse bolwerk wat erachter zat. En uiteindelijk zijn ze heel snel vrijgekomen van communisme. Dus je kan voor dingen bidden, maar je kan ook je gebed gebruiken tegen dingen. Als je weet dat iets tegen de wil van God ingaat. Maar bidden voor overheid. En bidden dat, en dit is ook wel grappig.

0: grappig, dat is even een zijstapje, maar ik was in Amerika, ik denk in 2015 of zo dat ik daar moest spreken. Was de eerste keer dat ik er ging spreken, of 2016, ik weet niet meer precies. En het waren net de verkiezingen tussen Trump en Clinton. En in Nederland is het not done als voorgangers iets over politiek zeggen. Toch? Daar begint je voorganger nooit over. Die zegt echt niet op wie jij moet stemmen. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte daar in die kerk. Dat ging er flink op, maar die voorganger bepaalde op wie jij moest stemmen. En ik zal niet alle woorden herhalen, maar in ieder geval, het was duidelijk op wie ze niet moesten stemmen. Maar, en als Nederlanders zijn we dat helemaal niet gewend. En ik zeg, en ik geloof ook niet, iedereen heeft zijn eigen recht om te stemmen, daar gaat het niet om. Maar in de Bijbel zie je wel dat God constant mannen en vrouwen opricht, die zelfs koningen confronteren en politieke leiders confronteren. Het kostte Johannes de Doper zijn kop. Maar was een profeet van God en riep het uit voor gerechtigheid en bekering. En zelfs toen Herodes iets deed wat er niet naar zijn zin was, ging hij naar hem toe en hij confronteerde hem mee. Hij zei, je leeft in zonde, je moet je bekeren. En dat is ook wat we nodig hebben in Nederland. Mannen en vrouwen van God die ook inspreken op dat soort dingen. En dat we niet alles slikken. Maar dat de mannen en vrouwen van God en profeten op beginnen te staan. En soms gaan we veel te snel en veel te makkelijk mee. Op een gegeven moment wilde Herodes, die wilde iets van Jezus. En op een gegeven moment kwamen ze, ja, Herodes zegt dit of dat. En Jezus zei, joh, ga die vos maar vertellen dat we dat niet gaan doen. Dat was de boodschap van Jezus. Mijn punt is, ik geloof ook dat we daar invloed op uit kunnen oefenen. En dat daar ook mannen en vrouwen van God moeten komen, die daar het woord van de Heer spreken. Amen. We bidden voor de ongelovigen. Want Timotheus zegt, bid voor alle mensen. Bid voor alle mensen. Nou, wat we kunnen bidden voor ongelovigen is bijvoorbeeld dat het licht van het evangelie gaat schijnen in hun hart. Want de Bijbel zegt, er ligt een bedekking op. Er ligt een sluier op in 1 Korinthe 2. En dat is natuurlijk logisch als je erover nadenkt. Want als je Jezus echt leert kennen, wil iedereen hem kennen. Als je echt weet wie die is, wijst niemand hem af. Amen. Ik hoor de laatste getuigenis van een ex-satanist. Hij zat heel hoog in het satanisme. Een hoge priester van Satan. En hij was op een bijzondere manier tot geloof gekomen. Schitterend verhaal. Hij zei, joh, de meeste christenen, ze beseffen niet eens hoeveel genade er is. Dat, toen ik Satan diende, en op een gegeven moment gaf Satan hem opdracht. Satan verscheen aan hem in zijn huiskamer. Dan gaf Satan hem opdrachten. Om mensen te vervloeken, te vermoorden, de meest bizarre dingen. Hij zei, in één keer wilde ik niet luisteren. En bam, hij maakte me blind. En hij zegt, maar als christenen niet luisteren naar hun God, het enige wat ze krijgen is genade, barmhartigheid en liefde. Ze hebben geen idee hoe goed de God is. En op een gegeven moment had iemand hem veel geld betaald om iemand te vermoorden. Dat is even een zijspoortje, maar wel interessant. Iemand had hem veel geld betaald om iemand te vermoorden. En niet te diep op de rituelen ingaan, maar hij wilde binnen 21 dagen die persoon dood hebben. Dus hij had een kist gekocht, een doodskist met 21 zwarte kaarsen eromheen. En iedere dag was die persoon aan het vervloeken. En het werkte echt. Hij heeft meerdere mensen op die manier vermoord. En hij had op een gegeven moment was hij bij kaars 21 en er gebeurde niks. Die persoon liep maar door. En hij ging door. En Satan verscheen hem. Zij stopte mee. Hij zei, hoezo? Ik heb een opdracht. Nee, je kan die persoon niet vermoorden. En hij zei, hoezo niet? Ik kan iedereen vermoorden. En hij kreeg een discussie met Satan. Maar uiteindelijk zei Satan tegen hem, stop ermee. Die persoon is een christen. En nu stop je. En haar God beschermt haar. Stop ermee. En hij moest zich terugtrekken. En dat was het moment dat hij besefte, er is iemand krachtiger dan degene waar ik altijd mee samenwerk. Maar christenen ontvangen genade en barmhartigheid. Amen. Maar we moeten bidden voor ongelovigen, omdat de God van deze wereld, de Satan, hun ogen verblind heeft. En mensen zijn verblind met allerlei leugens en pijn. En het moet eraf komen, zodat het woord van God hun harten kan raken. Dus we bidden daarvoor dat die versluiering van mensen afgaat. We bidden voor arbeiders in de oogst, dat mensen op hun pad komen. We bidden ook voor vrijmoedigheid om het evangelie te prediken. Baden ze in handelingen voor. Heer, geef uw dienstknechten vrijmoedigheid om te prediken. Ondanks alle dreigementen en tegenstand. Allemaal gebeden, zodat mensen tot geloof gaan komen. Dat wij ook gebruikt worden als instrument daarvoor. Open deuren om te prediken. Colossenzen 4 vers 3. Het gaat je verbazen als je gewoon 's morgens opstaat en zegt, Heer, breng vandaag iemand op mijn pad en geef me een open deur om te getuigen. Als je dat doet, de een naar de andere deur gaat over. Mensen beginnen er zelf voor. En God gaat allemaal mensen op je pad brengen die er gewoon klaar voor zijn. Dat werkt echt. Heer, geef me vandaag iemand die we gewoon makkelijk vissen. Daar houden we van, Heer. Open deur om te prediken. Dus dat is voorbeden. Dat is één soort van gebed. De andere soort van gebed is het gebed van geloof. Daar hebben we het over gehad, dus hoef ik het niet meer echt over te hebben. Maar het gebed van geloof. Dus voor je genezing zegt de Bijbel nooit dat je voorbeden hoeft te doen. Wat heeft Jezus al de prijs voor betaald? Dat ontvang je door een gebed van geloof. Hoef je ook niet voor te smeken. Smekingen wordt altijd gebruikt in combinatie met voorbeden. Maar je hoeft niet te smeken voor iets wat God heel graag wil geven, wat al je recht is, wat jij gewoon moet ontvangen in geloof. Dus dat is het gebed van geloof. Nou, dat was Marcus 11, vers 24. En Jacobus 5 spreekt er natuurlijk ook over. Het gebed van geloof. Het geloofgebed zal de zieke oprichten. Het gebed van geloof. En een schitterend verhaal wat ik hoorde was van een weduwe die had weinig geld. En haar huis lekte. En het regende dan ook binnen. En op een gegeven moment was niemand die er kon helpen. Ze had geen geld voor een loodgieter. En ze las in de Bijbel dat de Bijbel zegt dat God zorgt voor de weduwe en de wezen. En dat God zal voor ze zorgen. Dus gewoon in geloof zegt Heer, u zorgt voor mij. Ik geloof wat u zegt. Wilt u mijn dak repareren? Amen. Voor dat moment was het dak gerepareerd. Gewoon een simpel gebed van geloof. Simpel gebed van geloof. Amen. Kan onze God dat doen? Amen. Amen. Nummer 3 is een gebed van toewijding. Een gebed van toewijding. Dit is het enige gebed waar als het uw wil is in voorkomt. Het enige gebed. Lucas 22, vers 42. Lucas 22, vers 42. Dit is in de hof van Gethsemane. Daar zegt Jezus, Vader, als u wil, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, Jezus komt hier op een punt in zijn leven dat hij ziet waar hij voor staat en het is heel heftig. En dan bidt hij, is dit echt de wil van God? Als het mogelijk is, laat het ook niet gebeuren. Maar uiteindelijk, wat maakt God hem duidelijk? Ja, dit is mijn wil. En dan bidt hij er niet meer voor. Het gebed van toewijding is een gebed waarin jij richting zoekt van God. Heer, is dit uw wil? Maar als God spreekt, doe je wat hij zegt. Of het is een gebed van toewijding en dat kan. Weet je, Heer, als het uw wil is dat ik als zendeling naar Oezbekistan ga, dan zal ik gaan. Maar ik heb wel uw wil nodig. Ik moet weten wat uw wil is. En over dat soort dingen kan je het gebed van toewijding bidden. Dat is niet voor genezing, dat is niet voor voorbeden, maar is om de wil van God te ontdekken voor je leven. Of te laten weten aan God dat je ergens toe bereid bent. Dat je ergens toe bereid bent. Dus in mijn geval was het zo dat ik was geraakt door het boek van David Wilkerson en Kruis in de Asfaltjungle. En ken je misschien wel over die heel veel van die gasten bereikte. En ik had het er s'avonds gehad over iemand, echt jaren geleden. En ik fietste s'avonds heel laat naar huis. En ik zei op de fiets, Heer, als u mij kunt gebruiken om in deze omgeving jongeren te bereiken, doe dat dan. Doe dat dan. Als u dat kan, doe het dan. Als u dat wil, doe dat dan. En een week later werd ik gebeld of dat ik jeugdleider wilde worden. Uiteindelijk hebben we honderden jongeren kunnen bereiken met het evangelie. Maar het begon gewoon met een gebed van toewijding. Heer, hier ben ik, gebruik mij. Hier ben ik, zend mij. Maar toen ik wist dat het de wil van God was, toen die deur open ging, hoefde ik dat niet iedere keer te bidden. Ik heb het gewoon gedaan totdat God zei, het seizoen is klaar. Ik heb iets anders. En toen sprak God over frontrunners. Maar het is een gebed van toewijding. En dat is dus het enige gebed waar als het uw wil is. Als uw wil in voorkomt. Een ander gebed is een gebed om je zorgen op de Heer te werpen. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor u. Dus in gebed, als je je zorgen maakt over dingen, dan geef je ze aan God. En dan kan je gewoon zeggen, Heer, hier maak ik me zorgen over, maar u zorgt voor mij. Dus ik werp mijn zorgen op de Heer, ik werp ze op u, u zorgt voor mij, dat zegt u in uw woord. Dus ik maak me geen zorgen meer. Hierover maak ik me geen zorgen meer. Het ligt bij u. Dit is zo ontzettend krachtig, want zoveel mensen maken zich zorgen. Zeker in deze tijd waarin we nu leven met wat er nu aan de hand is. Ik heb honderden christenen gezien die zich zorgen maken. Wat als is zorgen maken. Jezus zegt in Matthäus 6, van zeg niet wat moeten we eten, wat moeten we drinken. Uw hemelse vader zorgt voor u. Dus als je je zorgen maakt, dan geef je ze aan de Heer. En dan laat je ze daar ook. Want sommige christenen geven ze het aan de Heer, maar na een minuut halen ze het weer terug. Ze zeggen, sorry, ik heb het toch nog even nodig. Wacht even, ik ben nog niet helemaal klaar met zorgen maken. Ja, Heer, wat als? Oh nee, ik werp het aan de Heer. Heer, hier zijn mijn zorgen. 10 minuten later belt de buurvrouw op. Hoe gaat het met jullie? Zegt ze, wacht even, ik moet even mijn zorgen terughalen bij de Heer. Want ik heb ze daar toch even nodig in dit zorgsfeest. Zeg je, ja, ik weet ook niet wat er gebeurt. Ik maak me zorgen en ik weet het niet. Het is soms net een afhaalloket iedere keer, waar alles weer ingeleverd wordt en afgehaald wordt. Maar de Bijbel zegt, je werpt ze op de Heer en dan laat je ze. Je gaat ze niet telkens terughalen. Hij zorgt voor je. Jouw leven is in zijn hand. Maak je geen zorgen. Dat is gewoon een opdracht. Maak je geen zorgen. Is een opdracht. Is een gebod. Maak je geen zorgen. Maak je ze geen zorgen. Amen. Een andere soort gebed is eenparig gebed. Eenparig gebed. Gezamenlijk bidden voor dingen. Matthäus 18, vers 18 en 19 en 20. Voorwaar ik zeg u, alles wat u op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. Alles wat u op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, als twee van u op aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Als ze eenstemmig of eenparig verlangen. Dus dit is eenparig bidden. Je bidt samen met anderen ergens voor. Nou, wat is heel belangrijk hier? Het is eenparig. En in het Grieks staat eigenlijk het woord symfonie. Dus het gaat helemaal in elkaar op. Het wordt één geheel. Dus als het gaat om eenparig bidden, samen bidden, is het heel belangrijk dat je afstemt, waar bid je voor? En dat klinkt heel logisch, maar dat is het soms niet. Want soms als je erachter komt met genezing, dat is een verhaal van Smith Wigglesworth, hij werd gebeld, broeder zus en zo, ligt op sterven, wil je komen om voor hem te bidden? Hij nam twee broeders mee uit de kerk om voor hem te bidden en die man van die vrouw stond, of voor mij was het een vrouw die op sterven lag, of een man, ik weet niet meer. En eerst begint die man te bidden. Heer, wilt u de veilig thuis laten? Hij zegt, stop. Wacht even. Nou, die ander, bid jij maar. Heer, wilt u de arts wijsheid? Weet je, en op een gegeven moment waren ze allemaal daarvoor aan bidden. Hij zegt, Heer, laat ze stoppen in Jezus' naam. Hij bad eerst dat die mensen hun mond ging houden. En hij bad voor genezing. En er was meteen genezing. Maar waarom is dit zo belangrijk? Omdat soms zeggen, we hebben met z'n allen gebeden. Ja, misschien heeft de helft zitten bidden dat hij naar huis gaat. De andere helft heeft zitten bidden voor de dokter. Waarvoor heb je gebeden? Dat is wel een belangrijke hoor. Soms zeggen, ja, in de kerk is ook met z'n allen voor gebeden. Ja, dat de artsen wijsheid zouden hebben. Nou, en dat is prachtig. En het is ook mooi en belangrijk dat de artsen wijsheid hebben. Maar ik geloof ook dat we wat anders kunnen doen. Yes. Want toen de Melaatse naar Jezus kwam, zei Jezus niet, ik bid even dat Lucas zo wijsheid krijgt. En ze juist de methode uit de kist haalt. Nee, hij legt de handen op, hij genas ze. Dus het is heel belangrijk, als je ergens voor gaat bidden, waarvoor sta je precies in geloof? Stem het af. Ook in Handelingen 4 zien we, ze waren één paar gaan bidden. Handelingen 1, één paar gaan bidden. En zeker als je een gezamenlijk probleem hebt, ga gezamenlijk bidden. Ga gezamenlijk bidden, zo krachtig. Ooit hadden we een campagne, we deden ergens een campagne voor heel veel jongeren en de zaal begon al vol te komen. En mijn assistent eigenlijk voor die avond die alles regelde, die kwam naar me toe. En die zei, ik moet nu weg. Mijn moeder heeft net gebeld, oma die gaat sterven zo meteen. Die is naar het ziekenhuis gebracht, ik moet weg om afscheid te nemen. Ik dacht, nou dat komt niet zo heel handig uit. Het is onze grote visavond. We zijn vanavond campagne aan het houden. Dus ik zei, wacht even, niet zo snel. Ik zeg, wil je dat je oma vanavond overlijdt? Ze zei, nee, natuurlijk niet. Ik zei, nee, ik ook niet. Ik zeg, dus dan gaan we ons geloof gebruiken. Dus ik pakte die tekst en zeg, kijk, als we wat dan ook eenparig verlangen, zal God het doen. Zij geloven nu op dit moment dat je oma geneest. Ja, ja, zei ze, dat is een goed idee. Dus we pakten elkaar's handen. Ik zei, Heer, op dit moment in de naam van Jezus. En we binden die ziekte, we draaien het om, er komt genezing op dit moment, we stemmen het in. U zegt in uw woord als wij het verlangen, doet u het in Jezus' naam. Amen. En 3 minuten later werd ze geweld. We snappen niet wat er aan de hand is. Mijn oma is helemaal omgekeerd en ze is helemaal genezen. Eenparig bidden, hetzelfde afstemmen waarvoor staan we in geloof. Waar geloven God voor? Eenparig bidden. Nummer 6, en hier gaan we het heel kort over hebben. Maar dat is bidden in de geest. En we hebben allemaal het boek over tongentaal, wat we ergens lezen dit jaar. Maar bidden in de Heilige Geest. Wie heeft het al gelezen? Zie je, bijna iedereen heeft het al gelezen. Maar ik heb een heel boek geschreven over tongentaal. 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bidden in de geest. Terwijl je met alle gebed bidt in de geest. Dus tongentaal is een soort van bidden en kan van alles doen, leg ik ook uit in mijn boek. Het kan geestelijke strijd zijn, het kan voorbeden zijn, het kan van alles zijn. Maar eigenlijk iedere keer als je bidt, kan je gewoon bidden in tongentaal. En ik doe het heel vaak voordat ik überhaupt gewoon met mijn eigen verstand ga bidden. Paulus zegt, ik bid met mijn geest en met mijn verstand. Maar altijd als ik begin te bidden, begin ik eerst in tongentaal. En dan begin ik gewoon thuis en zeg, Heer, dank u wel voor deze dag. En dan begin ik, Iskalonda, Kabandi, Riskonda, Lanaganda. En dan begin ik in tongentaal. Waarom? Het is de taal van de geest. En ik wil mijn geest afstemmen. Ik wil even afstemmen op de geest. Even die geestelijke wereld. De geheimenissen bidden tot God. En je afstemmen op de geest van God. En vervolgens versta je veel makkelijker zijn stem, word je veel gevoeliger. Dus bidden in tongentaal, bidden in de geest is een soort gebed. En de laatste, wat er ook bij hoort, wat een hele grote is, is het gebed van lofprijs of dankzegging. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden met God. Filippenzen 4 vers 6, met dankzegging. En mooi is, dan staat erachter, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaken. Maar wanneer gebeurt dat? Als je God dankzegt, als je God lofprijst. Het is zo krachtig om thuis en... Niet iedereen doet dit altijd, maar gewoon als je thuis gaat bidden, gewoon ook gewoon je handen in de lucht te steken en God beginnen te aanbidden. En gewoon beginnen mee te zingen. En gewoon God groot te maken. En gewoon te denken, Jezus, ik hou van u. U bent groot, u bent mooi, u bent prachtig, u bent wonderschoon. En als je dat 20 minuten doet, dan zegt wel heel de vrede van God, de vrede van Christus vult heel je gedachten. Want het nadeel is, soms zijn we zo druk aan het rennen met alles wat er gebeurt en wat er gebeurd is en dit en dat. Dat als we aan bidden zijn, we allemaal voep, voep, voep, voep, allemaal 100 gedachten hebben. Maar als we eerst gewoon eens 20 minuten de Heer aanbidden en hem danken, en als helemaal richt op hem, dan vult de vrede van Christus je hele hoofd. En dan wordt het zo makkelijk om zijn stem te verstaan, in de tegenwoordigheid te zijn. En dan kan je uren bidden, want de aanwezigheid van God is er. Maar het heeft te maken met lofprijs en dankzegging. Zeg, dank u, u bent groot, ik dank u, ik dank u. En met dat je je dankbaarheid uit naar hem, gebeurt er iets. Je richt je compleet op God. Daarom zegt de Bijbel, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. En zijn voorhoven met lofzang. For thanksgiving, zegt de Engelse vertaling. Je gaat zijn tegenwoordigheid binnen. Danken richt je op Gods grootheid. En danken is ook geloof. Want zeker als je God dankt voor dingen die nog niet eens gebeurd zijn. Dat is gewoon geloof. Daarom is het niet janken, maar danken. Amen. Niet janken, maar danken. En ik zeg dit nu wat, misschien wat bot. Ben ik ook goed in, zulke gaven. Maar danken is zo'n grote sleutel naar emotionele herstel en genezing. En ook als er dingen gebeuren die heftig zijn of die heftige dingen kunnen gebeuren. En soms zijn we geneigd om te janken, maar als we eerst eens God gaan danken. En stel dat zelfs een dierbaar iemand uit je omgeving overlijdt. Het is zo'n grote sleutel naar de troost van God. Omdat je kan, bij wijze van spreken, en nogmaals, verdriet is ook goed en op zijn plek. Maar je kunt heel lang janken dat we iemand verloren zijn. Maar begin eerst eens te danken voor alle jaren die je samen hebt gehad. De impact die zijn persoon op je leven heeft gehad. De tijd. En je hele hart wordt vervuld met de tegenwoordigheid van God. En dat verandert hele situaties. Dat is zo'n sleutel naar de troost van God. En om zelfs heftige dingen te verwerken. Gewoon dankbaarheid. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Heer, dank u voor de dagen die we hebben gehad. Dank u voor dit. Dank u voor dat. Dank u voor u. En dat verandert alles. Dat verandert alles. Amen. Dus dat zijn zeven soorten gebed. Dus we hebben het gehad over zeven redenen waarom gebed niet voor wordt en zeven soorten gebed. En de volgende keer gaan we het hebben over bidden en vasten, die combinatie, wat dat doet. Maar gaat dit je helpen in je gebedsleven? Amen. Halleluja.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
3: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
12: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
13: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw.
11: Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor je geest. Welkom naar een nieuwe week en ik geloof dat je een gezegend weekend heb gehad en dat je naar de kerk bent geweest natuurlijk. Anders is het niet zo gezegend geweest. Amen. Dus je kerkgang is de belangrijkste tijdens je weekend. Don't miss church. Never miss church. Altijd ervoor zorgen dat je een kerk, dat je je gemeente bezoekt. En wees deel van de gemeente. Niemand kan het christelijke leven alleen leven. We hebben allemaal elkaar nodig. En daarom heeft God de lokale kerk geïnstitueerd, zodat wij samen kunnen komen en geestelijke opvoeding kunnen ontvangen en ook kunnen groeien in onze geestelijke leven. Nou, pratend over geestelijke leven, we zijn bezig met een serie genaamd De Geestelijke Wereld. Vorige week zijn we daaraan begonnen, heb ik een introductie daaraan gedaan. En het doel eigenlijk is om inzicht te geven aangaande de realiteit van de geestelijke wereld en hoe wij kunnen functioneren in die wereld. Zeer belangrijk. Er is een realiteit van de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld is reëel. Er is daadwerkelijk een wereld die echter en meer reële is dan de wereld waarin wij wonen, waarin wij leven. Er is een wereld die reële is dan de wereld waarin wij leven. En dat moet je goed gaan begrijpen. Alles wat wij zien is niet alles wat er is. Alles wat wij zien is ontstaan uit het onzichtbare. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof weten wij dat de wereld gemaakt is door het woord van God. Zodat dingen die wij nu zien zijn niet ontstaan uit dingen die bestaan. Dus we weten dat alles wat wij fysiek zien is vanuit het geestelijke. Eigenlijk, als je kijkt, als ik het simpeler mag maken, alles wat wij fysiek zien is eerst ontstaan in de geestelijke. Vergeet eventjes religieuze gepraat, oké? Nou, elke gebouw die jij ziet, bijvoorbeeld de auto's die jij ziet, de gebouw, de tafel, zelfs de microfoon die hier nu staat voor mij, oké, de camera die mij nu filmt, het is eerst ontstaan in het onzichtbare. Je denkt van, huh? Wat bedoel je precies hiermee? Nou, iemand had een idee. Iemand wilde iets ontwikkelen die kon filmen, zodat jij thuis kan kijken. Dat was een idee. Dat idee was onzichtbaar. Vanuit een idee is een fysieke product ontstaan. Zie je dat? Ik probeer eventjes makkelijker uit te leggen dan de religieuze gepraat. Dus alles wat wij zien is ooit begonnen vanuit een idee. Van, oh, we willen graag iets om dit te kunnen doen. En toen was dat persoon aan de slag ermee gegaan. Dat onzichtbare idee is nu een tastbare instrument of een tastbare iets geworden. Dus alles wat wij zien is ontstaan uit de onzichtbare. Nou, natuurlijk, God is geen idee, 100% God is daadwerkelijk echt. Maar ik probeerde eventjes iets makkelijker uit te leggen. Dus het is belangrijk dat een gelovige leert hoe te functioneren in deze wereld, dat ieder gelovige leert hoe ze kunnen functioneren in deze geestelijke wereld. En de Bijbel is onze ware gids om te navigeren in deze onzichtbare wereld. Zonder het woord van God, zonder de Bijbel, kunnen wij niet juist navigeren in de geestelijke wereld. Laat mensen jou niet misleiden door allerlei praatjes van dit en dat en bla en bla, dat ze God kunnen ervaren op een andere manier. Allemaal geblabber, allemaal religieus geblabber en allemaal hooggesproken geblabber. De Bijbel is onze gids, onze ware gids in de geestelijke wereld. Als je jezelf wilt bevinden in de juiste kant van de geestelijke wereld, dan is het belangrijk dat jij het woord van God tot je neemt. Waarom? De Bijbel is daadwerkelijk Gods woord. En wij willen wandelen in het licht van Gods woord. We willen wandelen aan de juiste gedeelte van Gods woord. Dat we zijn aan de kant waar de Heere is. Niet aan de vijandelijke kant in de geestelijke wereld. Er is een boek van een man genaamd Michael Heisler. Hij geeft zijn School of Thoughts over de unseen realm, de onzichtbare wereld. Nou, er zijn sommige dingen die hij schreef, waar ik eventueel niet helemaal eens zou zijn, volgens Bijbelse theologie. Maar de grootste deel wat hij heeft geschreven, dat is wel vanuit de Bijbel, vind ik, oké? Okay? Nou, sommige school of thoughts waar ik niet altijd eens zou hoeven te zijn. Maar dat is niet nodig, want hij is een goede schrijver. En hij heeft een mooi boek geschreven over de geestelijke wereld. Het heet De Onzichtbare Wereld. Dat is een mooi boek die hij erover heeft geschreven. De Onzichtbare Wereld. Nou, laten we eventjes de samenvatting van vorige week snel even doen. Natuurlijk, ik heb uit de Bijbel laten zien dat er is een wereld die daadwerkelijk bestaat. Veel reëler dan onze fysieke wereld. Dat kunnen wij zien in de Bijbel. We lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht in het boek van 2 Koningen 6 vers 8 tot en met 17. Nou, als je dit opnieuw moet beluisteren en je luistert via God Radio, dan is het belangrijk om terug te gaan naar Spotify. Spotify Dagelijks Brood. Of YouTube, Church Nation TV. Dan kan je alles opnieuw beluisteren wat je niet hebt kunnen beluisteren natuurlijk, omdat je nu bent ingetuned bij God Radio. Maar je kan alles terugluisteren via Spotify, Dagelijks Brood of via YouTube. Kan je het vinden, Church Nation TV. Nou, we lazen het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. En dat Elisa was zo bewust van de onzichtbare wereld. Zijn bewustzijn was meer op de onzichtbare wereld. En hij was niet bewogen bij de fysieke omstandigheden. En hij bad door de Heere, Heere, open de ogen van mijn dienstknecht, zodat hij zou zien wat je gebeurt. En de Bijbel zegt dat de ogen van de dienstknecht ging open en hij zag de engelen rondom Elisa. En we zagen ook natuurlijk Jezus op de berg van verheerlijken in Matthäus 17 vanaf vers 1 tot en met 8. Waarin Elia en Mozes verscheen aan Jezus. Dat zijn mensen die lang daarvoor hadden geleefd. Mozes was gestorven, zegt de Bijbel. En Elia was meegenomen naar de hemel door de engelen van de Heer. Maar nu verschenen ze in het Nieuw Testament, verschenen ze aan Jezus. Terwijl Petrus en Jacobus en Johannes waren daar. En het mooie daarvan is dat in de geestelijke wereld is alles zichtbaar. Is alles open. Wat bedoel ik daarmee? Toen Elia en Mozes verscheen aan Jezus, Petrus wist gelijk dat Elia en Mozes zijn. Nou, hij had nooit Elia en Mozes gezien. Er was geen fotocamera in de tijd. En Elia en Mozes waren jaren daarvoor, honderden jaren daarvoor. Maar toch wist Petrus gelijk. Dat is Elia en dat is Mozes. Waarom? Heel simpel. In de geestelijke wereld is alles open. Alles is open, er is niks te verbergen. Je gedachten kan je niet verbergen. Je gedachten spreken luider dan wat je moet zeggen. Dus daarom is het zo belangrijk om dat te begrijpen. Dat ons gedachten is ook het is een echo in de geestelijke wereld. Wat door je heen gaat. En daarom zegt de Bijbel, vernieuw je denken. Vernieuw je gezindheid. Zodat je de juiste dingen zou denken. Daarom zegt de Bijbel in Spreuken, als een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Als een mens denkt in zijn of haar hart, zo is hij. Nou, ik las ook Jezus en de man met de onreine geest in de tempel in Marcus 1 vers 21. Dat de man was gebonden door een onreine geest. En Jezus sprak tot de geest en de geest verliet de man. En de man was weer helder en gezond. Dus we zien dus dat er zijn onzichtbare wezens die sommige fysieke problemen, niet sommige, meeste van de fysieke problemen die de mens ervaart, is ontstaan vanuit onzichtbare wezens. En we lazen ook Jezus en de bezeten man bij Gadara. De man die door legionen aan demonen gebonden was. Dus dit waren meer dan 2000 demonen in één lichaam. Want de Bijbel zegt dat toen de demonen zagen dat Jezus zich weg ging sturen, zeiden ze, stuur ons alsjeblieft niet weg hier vandaan, maar laat ons in de varkens binnengaan. Nou, waarom liet Jezus dat toe eigenlijk? Omdat de Joden mogen geen varkens eigenlijk hebben. Want varkens is niet, in de oudste moment als varken, niet een reine dier. Dus Jezus liet de demonen de varken ingaan. En de demonen, de Bijbel zegt dat de varkens gingen gelijk het water inrennen. Ze waren allemaal gestorven. Waarom? Zelfs een dier moet geen demon in zich hebben. Zie je dat? Zelfs een dier moet geen demonische wezen in zich hebben. En de dier kan zichzelf natuurlijk niet controleren. De dier werkt op instinct. En dus de demonen, luisterden de dieren, renden gelijk met de demonen het water in en alle dieren stierven. Dus we zien dus dat er zijn geestelijke wezens die eigenlijk de mens lastig valt. Soms, oké? En vaak de meeste problemen die we hebben in het leven zijn geboren vanuit de geestelijke. Eigenlijk, we kunnen gewoon zeggen, alle problemen die er is in de wereld is geboren vanuit het geestelijke. Waarom? En we zeggen soms natuurlijk het vlees. Het vlees is niet gelijk een demon natuurlijk. Want het vlees is gewoon de gevallen aard van de mens. Die nog eigenlijk slechte neigingen heeft. Nou, het vlees kan je onder bedwang houden. Hij zegt, wandel in de geest en je zal de begeertes van het vlees niet vervullen. Galaten 5 en 16. Wandel in de geest en je zal de begeerte van het vlees niet vervullen. Dus met andere woorden, de begeerte van het vlees zijn er altijd. De begeerte van het vlees zijn er altijd. Het is aan ons om in de geest te wandelen, zodat wij de begeerte van het vlees niet zullen vervullen. Nogmaals, het is aan ons om te wandelen in de geest, zodat wij de begeertes van het vlees niet zullen vervullen. Waarom? De vlees heeft zijn begeertes die graag vervuld worden door het menselijke lichaam. Ik zeg, de vlees is de gevallen stad van de mens. De slechte neigingen, Ja, er wordt minder goede neigingen van de gevallen stad van de mens. En of je het wilt of niet, we zijn gered in Christus Jezus. En de Satan is al verslagen aan het kruis, 100%. We zijn in overwinning, maar je woont nog steeds in een gevallen sterfelijke lichaam. Nou, je lichaam is niet het vlees. Dat is wat ook vaak mensen mis hebben. Je lichaam is niet het vlees, oké? Het vlees beschrijf ik als de gevallen staat van de mens die de slechte neigingen heeft. Oké, want het lichaam kan je gebruiken om goede dingen te doen. Je kan je handen gebruiken om mensen te helpen. Om voor ze te gaan zorgen. Je kan je handen gebruiken om huizen te bouwen. Je kan je brein gebruiken, maar dat is niet je lichaam per se. Je kan je voeten gebruiken om naar de kerk te gaan. Dus je lichaam is niet per se slecht. Je lichaam is neutraal. Wat belangrijk is dat wij leren dat het vlees zijn de slechte neigingen van de mens, van de natuurlijke mens. Dus we moeten leren om in de geest te wandelen en niet in het vlees. Je zegt, wandel in de geest en je zult zeker de lusten van het vlees niet vervullen. Wandel in de geest en je zal zeker de begeertes van het vlees niet vervullen. Een ander mooi verhaal over de onzichtbare wereld is het verhaal van de profeet Bileam en de ezel en de engel. In het boek van Numeri 22, vers 21 tot met 31 spreekt de Bijbel over de profeet Bileam, natuurlijk Balaam. Noemen wij sommige mensen Balaam, sommige mensen Bileam of Balaam. En de profeet was onderweg om Israël te gaan vervloeken. En hij was met zijn ezel natuurlijk. En op een gegeven moment stond een engel van de Heere om de weg met een zwaard. En de ezel zag het, maar de profeet zag het niet. En de ezel daardoor, de ezel ontweek. Eigenlijk de ezel wilde de engel ontwijken, omdat de ezel wilde niet doodgaan. Nou, dit was iets wat de ezel geestelijk zag. Maar toch zou het een fysiek effect hebben op de ezel in het fysiek. En ook Bileam de profeet. Maar ja, hoe kan een dier een engel zien? Dus de Bijbel laat ons zien dat dieren ook de geestelijke wereld kunnen zien. Als God hun ogen openmaakt natuurlijk, oké? Dieren kunnen ook de geestelijke wereld zien. Maar soms, ik heb vooral van mensen gehoord die zeggen van, er zat een hond en de hond ineens begon te blaffen midden in de nacht. Maar er was niemand daar. Dan zeg ik, ja, wees attent, want de hond gaat niet zomaar random blaffen als hij niet iets heeft ervaren. Dus het is mogelijk, want een ezel kon zien dat de engel onderweg eigenlijk stond met een zwaard in zijn hand. Stel je voor dat de ezel was doorgereden. Wat was er gebeurd? De engel zou de ezel waarschijnlijk hadden doorstoken en ook Bileam ook. En dan in het fysieke zou je pas laten zien dat de ezel en Bileam een bepaalde ziekte zou ontwikkelen. En dan zeggen we, oh, Bileam de profeet was doodgegaan aan een ziekte. Maar terwijl het was iets geestelijks gebeurd. Ik weet niet of je begrijpt wat ik probeer te zeggen. Sommige dingen die wij meemaken, we zien pas de effecten ervan daarna. En terwijl de geestelijke gebeurtenis heeft op plaats gevonden. En pas achteraf zien sommige mensen dan de fysieke effecten. En waardoor wij niet focussen op wat er geestelijk is gebeurd, want we denken dat het een fysiek issue is. Dus het is belangrijk om te begrijpen dat de geestelijke wereld reëel is. Nou, ik zie dat mijn tijd alweer bijna om is vandaag. En morgen gaan we door met dit onderwerp, de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De avond voordat Jezus voor ons zou sterven, zei hij meerdere malen tegen zijn discipelen: blijf in mijn liefde, Johannes 15. Soms lees je een bekende Bijbeltekst en ontdek je pas na jaren wat deze woorden je werkelijk te zeggen hebben. Dat overkwam mij met Johannes 15, waar Jezus zegt: blijf in mijn liefde. Jezus zegt dat wij in zijn liefde blijven als wij het gebod van de liefde, dat wij elkaar lief hebben zoals hij ons lief gehad heeft, bewaren. Het grootste deel van mijn leven heb ik mijn best gedaan om Jezus en de mensen om mij heen lief te hebben met alles wat ik in mij had. Maar telkens kwam ik tot de conclusie dat me dit lang niet altijd lukte. Ik ging struikelend achter Jezus aan. Hoe ik ook mijn best deed, het lukte mij niet altijd om mensen lief te hebben zoals Jezus lief heeft. En op de momenten dat ik hierin faalde, voelde ik me een mislukkeling. En was de liefde voor God en de liefde voor mijn naaste en mijzelf ver te zoeken. Totdat de werkelijke betekenis van Jezus' woorden tot mij doordrong. Juist op het moment dat ik tekortschiet, dat ik faal, ik mezelf veroordeel en hem niet onder ogen durf te komen, op dat moment zegt Jezus tegen mij: blijf in mijn liefde. Daarmee zegt hij niet dat we nog beter ons best moeten doen om hem lief te hebben, maar dat jij je eenvoudigweg overgeeft en vasthoudt aan de waarheid dat hij van je houdt en dat hij in je gelooft wat er ook gebeurt. Zijn liefde voor jou wordt niet meer of minder door wat je wel of niet doet. Zijn hart gaat altijd naar je uit. Hij zegt dat hij je lief heeft zoals de Vader hem lief heeft. In zijn liefde voor jou vind je leven. Loop daar niet uit weg. Leef eruit. Blijf in zijn liefde. Dat is wat hij wil.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Je bent niet alleen.
0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. En mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen? Luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transwoord Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt: de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel: laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me: u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden: en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef: mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van de Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei: vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad: Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring na 45 jaar. Een man schreef me: 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven: ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook, voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u: stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt: werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden. En dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
1: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik breng degene die nu luistert voor uw aangezicht. Misschien is afwijzing al vroeg begonnen. Door een vader, een moeder, een partner, een kerk. Mensen die hadden moeten liefhebben, maar pijn hebben gedaan. Maar vandaag verklaren we dat hun oordeel niet het laatste woord over jouw leven heeft. In de naam van Jezus verbreek ik de macht van afwijzing. Iedere gedachte die zegt, niemand wil mij, niemand ziet mij, ik hoor nergens bij, ik gebied die leugen te wijken. Luister naar de waarheid. God heeft jou niet met tegenzin aangenomen. Hij heeft je in Jezus Christus tot zich getrokken. Hij opent zijn armen niet half en hij duldt je niet op afstand. Hij nodigt je uit om dichtbij te komen. Vader, laat de liefde waarmee u lief hebt dieper doordringen dan de afwijzing die mensen hebben veroorzaakt. Ik spreek aanvaarding over je hart. Je hoeft niet langer te bedelen om goedkeuring. Ontvang wat de Vader je geeft. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.
6: In

0: Ergens in Iran werkte een christen in stilte aan een bijzonder project. Zijn echte naam kunnen we niet noemen. Om hem en de mensen om hem heen te beschermen, noemen we hem Reza. Zijn taak was even eenvoudig als gevaarlijk. Hij vertaalde het boek van Derek Prince, Schrijf geschiedenis door gebed en vasten in het Perzisch. Juist dat boek raakte voor hem aan de toekomst van zijn eigen land. Reza geloofde dat Iran meer nodig had dan een politieke verandering. Werkelijke verandering, zo wist hij, begint wanneer Gods volk zich verootmoedigt, bidt, vast en standhoudt in geloof. Daarom werkte hij zorgvuldig verder, woord voor woord, terwijl hij heel goed wist wat het volgen van Jezus in Iran kon kosten. Christelijke leiders en evangelisten worden er gearresteerd, verhoord en gedwongen onder te duiken. Voor sommige gelovigen staat uiteindelijk zelfs hun leven op het spel. Voor Reza werd die dreiging werkelijkheid. Nog voordat zijn vertaling de mensen kon bereiken voor wie hij haar had gemaakt, werd hij door het regime vermoord. Hij heeft nooit één exemplaar in handen gezien. Nooit gehoord wat zijn woorden voor andere gelovigen betekenden. Nooit de vrucht van al die uren werk gezien. Maar daar eindigt zijn verhaal niet. Het manuscript bleef bewaard. Wat bedoeld was om tot zwijgen te worden gebracht, kan nu juist verder worden verspreid. Reza is er niet meer, maar zijn vertaling kan duizenden Iraanse christenen bereiken die onder enorme druk Jezus blijven volgen. En juist terwijl christenen worden vervolgd, groeit de kerk daar verder. Derek Prince Ministries wil ervoor zorgen dat dit onderwijs hen bereikt. Wil jij helpen om het werk dat Reza begon voor te zetten? Ga dan naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: I went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085-00-51-049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid.
9: De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

je heen was. Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: This is God Radio, het geluid van hoop.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm.
8: What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: Nu te zien op New Faith Network.
13: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
14: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
12: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
15: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
12: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

the dust at the foot of the cross where mercy paid.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruim

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is Guard Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Verlang jij naar herstel in je leven? Kom dan zaterdag 12 september naar de herstelconferentie van Herstelteam Nederland in de Medialoods in Nijkerk. Een dag vol krachtig onderwijs, aanbidding, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videopreek van Derek Prince. Reserveer vandaag nog je plaats via herstelteam.nl. De herstelconferentie. Ruimte.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus citeert in Romeinen 10 vers 6 een uitspraak van Mozes die zei: zeg niet bij uzelf, wie zal naar de hemel opstijgen? Dat wil zeggen om Christus mee naar beneden te nemen. De woorden van Paulus. De grote kerkhervormer Luther heeft ooit een bedevaart naar Rome gemaakt, waar hij in navolging van veel pelgrims de Scala Santa, de heilige trap, beklom. Volgens de traditie is de trap afkomstig uit het paleis van Pilatus. De trap die Jezus beklommen heeft om op het bordes aan het volk tentoongesteld te worden. In het jaar 326 heeft keizerin Helena de trap vanuit Jeruzalem naar Rome laten brengen. De toenmalige paus had aangekondigd dat iedereen die de trap op zijn knieën beklom, kwijtschelding voor al zijn zonden zou ontvangen. Ook Luther heeft deze trap beklommen. Tijdens de klim schijnt hij een stem gehoord te hebben die een vers uit het Bijbelboek Romeinen citeerde. De rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1 vers 17. En dat heeft Luthers leven totaal veranderd. Paulus haalt in zijn Romeinenbrief de afscheidsrede van Mozes aan. Hij zei dat Israël niet naar de hemel hoefde op te klimmen, omdat God naar hen afdaalde om hen zijn woord te openbaren, de Torah. Zo zijn er ook nu geen ladders naar de hemel die jij hoeft te beklimmen om door God goedgekeurd en aanvaard te worden. Want God is in Jezus, het levende woord, naar ons toegekomen. En door de Heilige Geest wonen de Vader en de Zoon nu in jou. Zodat je nu vanuit de hemel mag gaan leven. Door jou wil God een stukje van de hemel op aarde brengen. De zanger Jason Gray verwoordt dat prachtig in een van zijn liederen. God put a million doors in the world for his love to walk through. And one of those doors is you. With every act of love, we bring the kingdom come. Vandaag mag jij opnieuw een deur van de hemel zijn, waardoor Gods liefde de wereld kan binnenkomen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
11: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

open wide. Yes, I know that they broke your heart just for me.

that ahead, closest to my heart. Listen to what he says to you.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Geloof, hoop en liefde. Guard Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker. .nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.